0: Always on Jam 104.9.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qesem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: Always on Jam 104.9.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: Make me wanna fly so high with you, girl.
1: Ja, baby.
0: Sam Jack.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: always on Jam 104.9.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tepas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke

belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar TuneIn Jam FM.

0: Op vrijdag 8 mei, The Mother's Day Special. Met live on stage, Karen White. Karen White met complete band. Live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: always on Jam 104.9.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid.
10: Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Samen borduren verbindt Aalsmeer. Kunstwerk groeit met elke steek. En ondernemers Amsterdam schakelen zelf beveiliging in tegen groeiende overlast. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Aalsmeer gaat in mei weer het project Praatje met een draadje van start, waar inwoners samen borduren en elkaar ontmoeten. Het gezamenlijke bloemenkunstwerk krijgt uiteindelijk een plek bij het vernieuwde Flower Art Museum en staat symbool voor de verbondenheid in het dorp. Iedereen kan meedoen, ook zonder ervaring, en wordt begeleid tijdens de laagdrempelige sessies in mei en juni. Het initiatief laat zien hoe creativiteit mensen samenbrengt en nieuwe contacten laat ontstaan. Ondernemers rond het Oosterpark huren deze zomer zelf beveiligers in, omdat de overlast van drugsgebruikers en diefstallen blijft toenemen. Ook in andere delen van Amsterdam melden winkeliers vaker incidenten, soms zelfs wekelijks, en voelen medewerkers zich onveilig. Volgens ondernemers schiet de capaciteit van politie en handhaving tekort, waardoor problemen snel terugkeren. Het voelt machteloos, zeggen zij, omdat er weinig structurele oplossingen zijn. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Houtwerf van het Amsterdamse Bos geopend en vragen over verkeersveiligheid in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Woensdag 13 mei opent het Amsterdamse Bos de houtwerf voor publiek. Bezoekers krijgen een rondleiding en zien hoe hout uit de stad wordt hergebruikt. Er is plaats voor 20 deelnemers. De activiteit kost €10 en is bedoeld voor volwassenen. Tickets zijn te verkrijgen via deboswinkel.amsterdam.nl. De politieke partij Actief voor Amstelveen heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid langs het fietspad bij de Oranjebaan in Amstelveen. Aanleiding is het weghalen van waarschuwingsborden na een dodelijk ongeval in 2025. De partij wil uitleg en vraagt om tijdelijke waarschuwingsborden. Ook is overleg met de provincie gewenst om nieuwe ongelukken te voorkomen. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees op onze website jamfm.nl.
4: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
5: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
4: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
5: bij Jam FM.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
14: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: 11 deelauto's erbij in Aalsmeer en Kudelstaart. Minder auto's, meer ruimte. En kinderen tonen hun blik op de toekomst in gratis tentoonstelling. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Aalsmeer en Kudelstaart hebben er 11 deelauto's bij die op vaste plekken in de wijken staan en direct te gebruiken zijn. De gemeente wil hiermee een duurzaam alternatief bieden voor de eigen auto en zo zorgen voor minder parkeerdruk en meer ruimte in de buurt. Volgens aanbieder Greenwheels kan 1 deelauto gemiddeld 14 privéauto's vervangen. Autodelen wordt steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor flexibel gebruik zonder vaste kosten, zoals verzekering en onderhoud. Afgelopen woensdag opende in het stadhuis een gratis kindertentoonstelling over de toekomst van de stad. Meer dan 300 kinderen maakten samen met kunstenaars opvallende werken. Van een UFO tot een animatiefilm en een rap. De expositie laat zien hoe jonge Amsterdammers naar hun stad kijken en is te bezoeken tot en met 14 juni. Je vindt de tentoonstelling in het stadhuis aan de Amstel met ruime openingstijden door de week. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Jorien Dallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: Gemeenteraadsvergadering en rolstoelfiets beschikbaar. Mijn naam is Maurice Becker. Op dinsdag 19 mei is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd met onder andere de stand van zaken over Duo Plus. Duo Plus is in de gemeente Oude Amstel de organisatie die allerlei taken uitvoert om efficiënter te werken. Wil je de vergadering live bijwonen, dan kan dat via verslag.ouder-amstel.nl. In Ouderkerk aan de Amstel kunnen inwoners met gezondheidsproblemen gebruik maken van een rolstoelfiets. Vrijwilligers van Stichting Coherente organiseren tochten onder meer naar de Oude Kerkenplas en de Ronde Hoep. Om de dienstverlening uit te breiden is Coherente op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk hiervoor op coherente.nl. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze maand kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film waar je deze week naartoe kunt gaan is de drama-actiefilm Normal. Normal is een klein, nietszeggend stadje in Minnesota waar onze hoofdpersoon Ulysses de taak van interim sheriff moet overnemen na het overlijden van de vorige sheriff. Hij legt erop al snel goede relaties met iedereen in het dorp aan en alles lijkt prima te gaan. Totdat de plaatselijke bank wordt beroofd en bij aankomst zijn eigen mensen het vuur op hem openen en blijkt dat hij in een groot corrupt netwerk terechtgekomen is. De bank van het lieflijke dorpje blijkt ook dienst te doen als opslag voor de criminele organisatie Yakuza. Ulysses is genoodzaakt zich bij de bankovervallers te voegen om ervoor te zorgen hier levend uit vandaan te komen als hij ontdekt dat er wel heel veel mensen bij betrokken blijken. De actiefilm Normal werd gekeurd vanaf 16 jaar en draait vanaf nu in de bioscoop. De tweede film die ik voor je heb bekeken is de Japanse op het gelijknamige videospel gebaseerde psychologische horrorfilm Exit 8. Het verhaal draait om een man die gevangen zit in een metrostation. Een lekker, akelig, saai metrostation met lange gangen die nergens op uit lijken te komen. Hij ontdekt vanuit de reclameborden dat uitgang 8 de uitgang is die hij moet hebben. En zolang hij niks vreemd ziet, hij juist door moet blijven lopen en bij afwijkende dingen juist terug moet gaan. Maar in eerste instantie vallen hem helemaal geen bijzonderheden op en blijft hij in een oneindige loop naar de uitgang lopen die steeds maar niet komt en hem steeds weer terugbrengt bij het begin van de gang. De film Exit 8 bevat nogal wat symboliek als de 8 van het oneindige, als wel een poster in de gang van de kunstenaar Escher, waarbij aangegeven wordt dat het soms verstandig is belangrijke beslissingen in het leven te nemen. Exit 8 werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de film Normal over een niet zo normaal dorpje, of de film Exit 8 over een niet alledaags metrostation. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom weer heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: This is Jam FM.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
12: Vaarwel, oude onderbroek.
11: Ich bin Andy Meister.
13: Op vrijdag 8 mei, The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen.
8: Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het Hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Vrijheidsstenen verspreid door Amstelveen op Bevrijdingsdag. En zo ziet Hoofddorp er straks uit. Kijk mee met VR. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Amstelveen zijn op Bevrijdingsdag bijzondere vrijheidsstenen verstopt door de Vrouwencirkel. Met de oproep aan vinders om een foto te delen op social media. Tijdens een workshop maakten deelnemers 2 stenen. 1 voor thuis en 1 om buiten achter te laten, zodat vrijheid steeds opnieuw wordt doorgegeven. Wie een steen vindt, mag die houden of weer ergens anders neerleggen voor de volgende vinder. Zo wil de Vrouwencirkel mensen blijven herinneren aan het belang van vrijheid. Ondernemers in Haarlemmermeer kunnen op 18 mei met een VR-bril de plannen voor de spoorzone Hoofddorp zelf beleven. Tijdens de Beukenhorst Bruist krijgen zij een kijkje in het toekomstige stationskwartier, de metro en de nieuwe HOV-lijn. De bijeenkomst draait om korte gesprekken, vragen stellen en netwerken, zonder lange presentaties. Het event is van 4:15 tot 7:00 in het gemeentekantoor aan de Taurus Avenue. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Wij zijn Jam FM.
18: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
17: Wij zijn Jam FM.
18: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: van 10:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Houtwerf van het Amsterdamse Bos geopend en vragen over verkeersveiligheid in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Op woensdag 13 mei opent het Amsterdamse Bos de Houtwerf voor publiek. Bezoekers krijgen een rondleiding en zien hoe hout uit de stad wordt hergebruikt. Er is plaats voor 20 deelnemers. De activiteit kost €10 en is bedoeld voor volwassenen. Tickets zijn te verkrijgen via deboswinkel.amsterdam.nl. De politieke partij Actief voor Amstelveen heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid langs het fietspad bij de Oranjebaan in Amstelveen. Aanleiding is het weghalen van waarschuwingsborden na een dodelijk ongeval in 2025. De partij wil uitleg en vraagt om tijdelijke waarschuwingsborden. Ook is overleg met de provincie gewenst om nieuwe ongelukken te voorkomen. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via Emmy

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Samen borduren verbindt Aalsmeer. Kunstwerk groeit met elke steek. En ondernemers Amsterdam schakelen zelf beveiliging in tegen groeiende overlast. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Aalsmeer gaat in mei weer het project Praatje met een draadje van start, waar inwoners samen borduren en elkaar ontmoeten. Het gezamenlijke bloemenkunstwerk krijgt uiteindelijk een plek bij het vernieuwde Flower Art Museum en staat symbool voor de verbondenheid in het dorp. Iedereen kan meedoen, ook zonder ervaring, en wordt begeleid tijdens de laagdrempelige sessies in mei en juni. Het initiatief laat zien hoe creativiteit mensen samenbrengt en nieuwe contacten laat ontstaan. Ondernemers rond het Oosterpark huren deze zomer zelf beveiligers in, omdat de overlast van drugsgebruikers en diefstallen blijft toenemen. Ook in andere delen van Amsterdam melden winkeliers vaker incidenten, soms zelfs wekelijks, en voelen medewerkers zich onveilig. Volgens ondernemers schiet de capaciteit van politie en handhaving tekort, waardoor problemen snel terugkeren. Het voelt machteloos, zeggen zij, omdat er weinig structurele oplossingen zijn. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was, in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen, doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadsvergadering en rolstoelfiets beschikbaar. Mijn naam is Maurice Becker. Op dinsdag 19 mei is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd met onder andere de stand van zaken over Duo Plus. Duo Plus is in de gemeente Ouder Amstel de organisatie die allerlei taken uitvoert om efficiënter te werken. Wil je de vergadering live bijwonen, dan kan dat via verslag.ouder-amstel.nl. In Ouderkerk aan de Amstel kunnen inwoners met gezondheidsproblemen gebruik maken van een rolstoelfiets. Vrijwilligers van Stichting Coherente organiseren tochten onder meer naar de Ouderkerkenplas en de Ronde Hoep. Om de dienstverlening uit te breiden is Coherente op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk hiervoor op coherente.nl. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoogstralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Zinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Vrijheidsstenen verspreid door Amstelveen op Bevrijdingsdag. En zo ziet Hoofddorp er straks uit. Kijk mee met VR. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Amstelveen zijn op Bevrijdingsdag bijzondere vrijheidsstenen verstopt door de Vrouwencirkel. Met de oproep aan vinders om een foto te delen op social media. Tijdens een workshop maakten deelnemers twee stenen. Eén voor thuis en één om buiten achter te laten, zodat vrijheid steeds opnieuw wordt doorgegeven. Wie een steen vindt, mag die houden of weer ergens anders neerleggen voor de volgende vinder. Zo wil de Vrouwencirkel mensen blijven herinneren aan het belang van vrijheid. Ondernemers in Haarlemmermeer kunnen op 18 mei met een VR-bril de plannen voor de spoorzone Hoofddorp zelf beleven. Tijdens de Beukenhorst Bruist krijgen zij een kijkje in het toekomstige stationskwartier, de metro en de nieuwe HOV-lijn. De bijeenkomst draait om korte gesprekken, vragen stellen en netwerken, zonder lange presentaties. Het event is van 16:45 tot 19:00 in het gemeentekantoor aan de Taurus Avenue. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

Welkom, dit is de Soul Express hier op DMFM. Je hoorde Alexander O'Neill in the middle en net The Bule en Holly Brune en Body Heat. Ik heb zometeen nog Another Level voor je, maar eerst Brownstone. Ze werden ooit ontdekt door Michael Jackson en tekenden bij zijn platenlabel hun eerste contract. Hun eerste album From the Bottom Up uit 1995 leverde hun de hits If You Love Me en een Grammy-nominatie op.

Stone, If You Love Me. Andere singles waren Pass the Love In uit 94, I Can't Tell You Why, een oud nummer van de Eagles, en Kiss and Tell. Een comeback in 2007 mislukte en in 2009 ging Brownstone definitief uit elkaar. Hier is

Another Level en Coast Face Killer, I Want You. Zometeen nog Karen White, eerst Collage. Begin jaren 80 werden ze gecontracteerd door het Solar platenlabel, waarvoor ze met een producer

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Zinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Theatervoorstelling in Schouwburg Amstelveen en Tamerlaan in Uithoorn wordt aangepast. Mijn naam is Maurice Becker. In Schouwburg Amstelveen speelt het Nationale Theater op woensdag 13 mei de voorstelling genaamd Operation Hellfire. Regisseur Erik de Vroet maakt een spannend toneelstuk over het internationaal strafhof, waarin regels en macht met elkaar botsen. Ben je geïnteresseerd hierin? Kijk dan voor meer informatie op schouwburgamstelveen.nl. In Uithoorn wordt de kruising van de Tamerlaan en de Prins Bernhardlaan aangepast. Dit is nodig om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Doordat het geheel een nieuwe vorm krijgt, zullen de werkzaamheden circa 3 weken in beslag nemen. Verkeer op de Tamerlaan wordt deels omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de route wel blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

Jam FM, de streekomroep voor Oudekerk, Duivendrecht en Amstelveen. Always smooth and funky. Je hoorde de New Master Sounds met Soul Sista. Kim Dawson deed er ook aan mee en ik begon met Fatback and So Delicious. Eerst heet de band Project Soul. Als ze in 1971 naar Memphis verhuizen, veranderen ze hun naam in Confunction. De band deed werk voor diverse Stax-artiesten en hun tweede eigen album Secrets in 1970.

0: Ben in Love zat van Can't Function. Andere hits waren onder andere Shake and Dance With Me, Chase Me, Cut to Be Enough. En toen tijd, het laatste album Can't Function was Burn in Love, waarna de groep in 1986 uit elkaar gaat en ik draaide de titelsong. En hier is Regulate, Warren G.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

deze van de vet Larry's Band. Een van de band's grootste hit was Act Like You Know. En de ballad Zoom, beide uit 1982. Welke laatste het met name ook goed deed in Europa. In Engeland deden ook de singles Center City en Boogie Down het nog redelijk. Larry James overleed in 1987, waarna de band ontbonden werd. Blijf lekker luisteren naar JamFM. En JamFM ontvang je in de stadsregio Amsterdam op 104.9 en 107.2 FM.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Samen borduren verbindt Aalsmeer. Kunstwerk groeit met elke steek. En ondernemers Amsterdam schakelen zelf beveiliging in tegen groeiende overlast. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Aalsmeer gaat in mei weer het project Praatje met een draadje van start, waar inwoners samen borduren en elkaar ontmoeten. Het gezamenlijke bloemenkunstwerk krijgt uiteindelijk een plek bij het vernieuwde Flower Art Museum en staat symbool voor de verbondenheid in het dorp. Iedereen kan meedoen, ook zonder ervaring, en wordt begeleid tijdens de laagdrempelige sessies in mei en juni. Het initiatief laat zien hoe creativiteit mensen samenbrengt en nieuwe contacten laat ontstaan. Ondernemers rond het Oosterpark huren deze zomer zelf beveiligers in, omdat de overlast van drugsgebruikers en diefstallen blijft toenemen. Ook in andere delen van Amsterdam melden winkeliers vaker incidenten, soms zelfs wekelijks, en voelen medewerkers zich onveilig. Volgens ondernemers schiet de capaciteit van politie en handhaving tekort, waardoor problemen snel terugkeren. Het voelt machteloos, zeggen zij, omdat er weinig structurele oplossingen zijn. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Jam.
4: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarde.

Flashback Radio Show. Je hoorde Tony Sherman, Dancing in the Dark. Dat kwam uit 1983. 2 uur lang, de lekkerste tracks op jouw radio. Oud en nieuw, disco, dance, smooth jazz. Van alles komt voorbij. Hier is Mirko en Meech. And let me tell you...

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Houtwerf van het Amsterdamse Bos geopend en vragen over verkeersveiligheid in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Op woensdag 13 mei opent het Amsterdamse Bos de houtwerf voor publiek. Bezoekers krijgen een rondleiding en zien hoe hout uit de stad wordt hergebruikt. Er is plaats voor 20 deelnemers. De activiteit kost €10 en is bedoeld voor volwassenen. Tickets zijn te verkrijgen via deboswinkel.amsterdam.nl. De politieke partij Actief voor Amstelveen heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid langs het fietspad bij de Oranjebaan in Amstelveen. Aanleiding is het weghalen van waarschuwingsborden na een dodelijk ongeval in 2025. De partij wil uitleg en vraagt om tijdelijke waarschuwingsborden. Ook is overleg met de provincie gewenst om nieuwe ongelukken te voorkomen. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees op onze website jamfm.nl.
4: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
5: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, Dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
4: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
5: bij Jam FM.

Mr. Jacob G. And at the right place, at the right time, je luistert naar de Flashback Radio Show. Daarvoor hoorde je Patty Austin en de Body Language. Dat was een special remix. Nu verder met nieuw werk. Carmen Alexis en What If We Try?

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
2: 11 deelauto's erbij in Aalsmeer en Kudelstaart. Minder auto's, meer ruimte. En kinderen tonen hun blik op de toekomst in gratis tentoonstelling. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Aalsmeer en Kudelstaart hebben er 11 deelauto's bij die op vaste plekken in de wijken staan en direct te gebruiken zijn. De gemeente wil hiermee een duurzaam alternatief bieden voor de eigen auto en zo zorgen voor minder parkeerdruk en meer ruimte in de buurt. Volgens aanbieder Greenwheels kan 1 deelauto gemiddeld 14 privéauto's vervangen. Autodelen wordt steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor flexibel gebruik zonder vaste kosten, zoals verzekering en onderhoud. Afgelopen woensdag opende in het stadhuis een gratis kindertentoonstelling over de toekomst van de stad. Meer dan 300 kinderen maakten samen met kunstenaars opvallende werken. Van een UFO tot een animatiefilm en een rap. De expositie laat zien hoe jonge Amsterdammers naar hun stad kijken en is te bezoeken tot en met 14 juni. Je vindt de tentoonstelling in het stadhuis aan de Amstel met ruime openingstijden door de week. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Straks in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op jouw radio. Met die hits van vroeger en nu. En dit was natuurlijk begin jaren 80. Mike Kwala Idea. De man is ergens vorig jaar overleden.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 3:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liaoyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Gemeenteraadsvergadering en rolstoelfiets beschikbaar. Mijn naam is Maurice Becker. Op dinsdag 19 mei is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd met onder andere de stand van zaken over Duo Plus. Duo Plus is in de gemeente Ouder Amstel de organisatie die allerlei taken uitvoert om efficiënter te werken. Wil je de vergadering live bijwonen, dan kan dat via verslag.ouder-amstel.nl. In Ouderkerk aan de Amstel kunnen inwoners met gezondheidsproblemen gebruik maken van een rolstoelfiets. Vrijwilligers van Stichting Coherente organiseren tochten onder meer naar de Ouderkerkerplas en de Ronde Hoep. Om de dienstverlening uit te breiden is Coherent op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk hiervoor op coherente.nl. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees op onze website jamfm.nl.
4: Vrijdagavond om 7 uur.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: DJ All Star Fresh
5: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
4: Classic material.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: The Freak Mix Club.
5: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
6: That's some different shit on a different tip.
5: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Miss Terry Green in de Flashback Radio Show. Terry Bjerre heet officieel. Starlight, haar nieuwste track. Well done, Terry. Heerlijk nieuw nummer. We gaan back to the 80s met World Premiere. Hier Share the Night.

0: je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jetten dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op een jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan.
9: Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Samen borduren verbindt Aalsmeer. Kunstwerk groeit met elke steek. En ondernemers Amsterdam schakelen zelf beveiliging in tegen groeiende overlast. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Aalsmeer gaat in mei weer het project Praatje met een draadje van start, waar inwoners samen borduren en elkaar ontmoeten. Het gezamenlijke bloemenkunstwerk krijgt uiteindelijk een plek bij het vernieuwde Flower Art Museum en staat symbool voor de verbondenheid in het dorp. Iedereen kan meedoen, ook zonder ervaring, en wordt begeleid tijdens de laagdrempelige sessies in mei en juni. Het initiatief laat zien hoe creativiteit mensen samenbrengt en nieuwe contacten laat ontstaan. Ondernemers rond het Oosterpark huren deze zomer zelf beveiligers in, omdat de overlast van drugsgebruikers en diefstallen blijft toenemen. Ook in andere delen van Amsterdam melden winkeliers vaker incidenten, soms zelfs wekelijks, en voelen medewerkers zich onveilig. Volgens ondernemers schiet de capaciteit van politie en handhaving tekort, waardoor problemen snel terugkeren. Het voelt machteloos, zeggen zij, omdat er weinig structurele oplossingen zijn. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
17: Voor Oude Ramstel, Amstelveen.
18: Op vrijdag 8 mei, The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Hou je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
19: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
20: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
21: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
22: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
23: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
24: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
25: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
26: Mag.
27: Wat mag?
26: Je weet wel, Mac.
27: Hè?
26: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
28: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
29: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl.

0: eens in de zoveel tijd, dan draai ik deze track. Wat vind ik dit waanzinnig. Joe Jackson en You Can't Get What You Want. Hey, welkom in de Traffic Jam met Erik Dullehey. En naast mij zit...
1: Eus natuurlijk.
0: Uiteraard Eus. We hebben leuke dingen vandaag. We hebben na vijven een interview met een vrouwelijke DJ-producer. Heeft gisteren een zomers track uitgebracht. En die gaan we je ook te horen brengen in de tweede uur. Wie dat is en wat het is, dat ga ik je nog niet verklappen. Wat ik wel ga doen en verklappen is natuurlijk dat we lekkere muziek voor jou gaan draaien. Dit is Welcome to My World van Mamie P. In de Traffic Jam met Erik Dullehey en Eus. Tot aan 6 uur.

0: van de ene blazerformatie gaan we naar de andere blazerformatie. Ja, ik hou ervan hoor, saxofoon. En Mamie P, Welcome to My World. Het slaat een klein beetje op mijzelf voor de afgelopen 2 weken. Maar het kan ook zomaar weer voorbij zijn, dus... I can give you a brand new start. Dat is waar eenmaal. Nou goed, Welcome to My World. Dat is de plaat die je hoorde van Mamie P. En deze ken je wel eens, deze. Stephanie Mills. Oké, ik geef je mijn bril wel even. Dit is een edit van... dat zat er weer niet bij, jammer. Anyway, de track heet Never Knew Love Like This Before. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Traffic Jam met Erik en
1: Eus.
0: En Eus die gaat het straks wel weer het nieuws voorlezen. Of zal ik hem dat besparen?
1: Dat is andere mensen voor.
0: Oké, ik bespaar het je wel. Hey, leuk dat je erbij bent. Traffic Jam. We gooien zo meteen de chatbox open. Kun je daar een bericht achterlaten op jamfm.nl.

0: Ja, ik heb even begrepen dat er een hapering in de stream zat, maar... Ja, we zijn weer op de ether, DAB+. En natuurlijk op de FM 104.9 en 107.2. Maar de verbinding naar de zendmast, ja, die was er even tussenuit. Stephanie Mills is dit een Never Knew Love Like This Before.
1: Jam FM, always smooth and funky.

me een beetje denken aan Californië. Dat is ja, de streek waar ik geboren ben. En ik ben namelijk opgegroeid in San Jose in San Francisco. De West 54 Street. En het gaat dan over 7 digits. En wat zijn dan 7 digits? Wat zijn dat dan? Ja, heeft alles met de tijd te maken. Hé, hey, fijn dat je erbij bent. Oh, je microfoon zit eruit. Sorry, juist. Nee, je mag nog even snel wat zeggen. Ik zeg het wel even voor. Dit is die.

zou zomaar op het North Sea Jazz Festival kunnen staan. Giovanna Adams, Good Man, dan is, ja, heeft ze het waarschijnlijk over mij. Dulleg, hey, je moet niet naast je schoenen gaan lopen, echt niet. Hey, de redactie van het nieuws, die zit alweer klaar. Dus we gaan over naar het nieuws van 4:30.

0: Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 1 graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadsvergadering en rolstoelfiets beschikbaar. Mijn naam is Maurice Becker. Op dinsdag 19 mei is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd met onder andere de stand van zaken over Duo Plus. Duo Plus is in de gemeente Ouder Amstel de organisatie die allerlei taken uitvoert om efficiënter te werken. Wil je de vergadering live bijwonen? Dan kan dat via verslag.ouder-amstel.nl. In Ouderkerk aan de Amstel kunnen inwoners met gezondheidsproblemen gebruik maken van een rolstoelfiets. Vrijwilligers van Stichting Coherente organiseren tochten onder meer naar de Ouderkerkerplas en de Ronde Hoep. Om de dienstverlening uit te breiden is Coherente op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk hiervoor op coherente.nl. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Aan het einde van je werkdag is er de Traffic Jam.

gaan we over naar de verkeersinformatie. Oftewel wegdekinfo. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 9 kilometer, oftewel 11 minuten vertraging. Dan hebben we A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hindham en afrit Kerkdriel. 5 kilometer en 7 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 22 kilometer en 34 minuten vertraging. Gaan we even naar de volgende pagina. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 5 kilometer en 8 minuten vertraging. En de laatste voor vandaag. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Den Horen. 9 kilometer en 10 minuten vertraging. Ik zeg sterkte als je erin staat. En ik zeg blijf luisteren en geniet van de muziek. Wij gaan jouw rit naar huis.

0: My Soul van Camilla Houdemani. Dus niet Houdini, maar Houdemani. Ja, ik weet niet hoe je dat moet opvatten. Volgens mij kan het ook best wel pijn doen. Touch My Soul.
1: Zeker weten.
0: Zeker als erop getrapt wordt. Zeg maar.
1: Dat is heel vervelend.
0: Dat is net of ze dan over je lul fietsen. In plaats van over je fietslul. Ja, goed. Dat even terzijde. Nou, af en toe moet je Eus aan het lachen zien te krijgen. Want die blijft anders maar stijf zitten. Heb je nog een mop, Eus?
1: Nee.
0: Alweer niet. Jongen, jongen. Weet je, dat is wel de voorbereiding die je moet doen, hè?
1: Moppetapper,
0: ja. Ja. Nou, goed, over 2 weken een nieuwe kans, toch?
1: Ja,
0: dan gaan we dat doen. Oké, nogmaals. Camilla en Houdemani. Dus niet Houdini met Touch My Soul.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Zeker Madonna.
1: Madonna. Madonna. Ja, ze was in de jaren 80, toen ze nog niet zo bekend was. Eigenlijk niet bekend in Nederland, laat ik het zo zeggen. Voor het allereerst te horen op de Amsterdamse radiopiraat Decibel. En daar gaf ze toen een interview. En de allereerste track die toen in Nederland uitkwam was Lucky Star. Dat heeft het ook niet zo goed gedaan. Het tweede nummer was Borderline. Deed het iets beter. Maar dit werd natuurlijk een grote hit. Get Into The Groove. Met name ook door de film Desperately Seeking Susan. Dat jij dat niet weet, thuis. Dat had ik dan wel van je verwacht. Ja. Mooie dames in de film Desperately Seeking Susan van Madonna.

0: Bobby Washington. En wie woont daar in Washington? Is dat niet die gekke president?
1: Oei,
0: hoe heet hij ook alweer?
1: Naam ook wel.
0: Ik wil het niet horen, echt maar. Track heet Keep On Moving. Wie had in de jaren 80 dezelfde titel? Welke groep was dat? Volgens mij was dat Soul to Soul met Keep On Moving. Ja, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Volgens mij had ik die hele cd toen gekocht. Keep On Moving hadden ze en daarna Back To Life. Ook een grote hit geweest toen van Soul to Soul, althans. Maar niet van Washington, die je net hoorde. Dit is Sylvester. Hij heeft ook wel eens nummers gemaakt samen met Patrick Coley. Dat nummer heette Do You Wanna Funk. Maar dit is ditmaal solo en Tell Me, zo heet die track. Hey, dit is de Traffic Jam tot aan 6 uur met Erik en Eus. Blijf luisteren. Want, Eus, na 5 hebben we een interview met een DJ, een vrouwelijke DJ-producer.

0: hij zegt altijd, als ik hier zit in de studio van Jam FM, de tijd gaat altijd zo snel.
1: Zeker weten, voor je weet het is 5 uur.
0: Maar hoe komt dat eus? Komt dat door jou? Komt dat door mij? Nee, dat komt door de muziek.
1: De muziek is het gewoon. Ja, lekker heerlijke muziek.
0: Sylvester en Tell Me was een rework version van Dominic Dawson. Nou, heb knap werk verricht, ik kan niet anders zeggen. We hebben nog 1 track te gaan tot het nieuws van 5 uur. Jazeker. Want ja, je wil natuurlijk op de hoogte blijven van al die ellende die er in de wereld afspeelt. Dus vandaar hebben wij natuurlijk het nieuws. En om muziek te kunnen draaien, ja, hebben wij natuurlijk ook de reclameblokken. Dus daar kom ik niet onder uit. Maar aan de andere kant, we draaien ook mooie muziek, speciaal voor jou. Dit is Adwa. Met de zus Geraldine Hunt. En ja. I can't fake the feeling. Nee, dat kan niet. Nee, dat kun je niet. Ja, je houdt van elkaar, je houdt niet van elkaar. Je hebt even. En ja, op een gegeven moment maak je een beslissing. Nou goed, zo gaat het leven. Ik was vergeten net de oven aan te zetten via de app. Dus vanuit de studio Ouder Amstel ga ik samen met u straks Chinees eten in het oude dorp in Amstelveen. Goed idee?
1: Dat is een heel goed idee.
0: Oké.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage K.

0: metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit was het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: 11 deelauto's erbij in Aalsmeer en Kudelstaart. Minder auto's, meer ruimte. En kinderen tonen hun blik op de toekomst in gratis tentoonstelling. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Aalsmeer en Kudelstaart hebben er 11 deelauto's bij die op vaste plekken in de wijken staan en direct te gebruiken zijn. De gemeente wil hiermee een duurzaam alternatief bieden voor de eigen auto en zo zorgen voor minder parkeerdruk en meer ruimte in de buurt. Volgens aanbieder Greenwheels kan 1 deelauto gemiddeld 14 privéauto's vervangen. Autodelen wordt steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor flexibel gebruik zonder vaste kosten, zoals verzekering en onderhoud. Afgelopen woensdag opende in het stadhuis een gratis kindertentoonstelling over de toekomst van de stad. Meer dan 300 kinderen maakten samen met kunstenaars opvallende werken. Van een UFO tot een animatiefilm en een rap. De expositie laat zien hoe jonge Amsterdammers naar hun stad kijken en is te bezoeken tot en met 14 juni. Je vindt de tentoonstelling in het stadhuis aan de Amstel met ruime openingstijden door de week. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: inderdaad. Het is een hele lange edit van Birdie. Sweet Love heet de track. En, ja, Sam Carlson en Magnolia hebben er ook aan meegewerkt. Ja, we, Eus, we hebben iemand aan de telefoon, hè? We hebben iemand
1: zeker,
0: aan de telefoon.
1: Zeker, is dat.
0: Ik ga even een jingeltje starten. Wat is het? Oh ja, de filler, ja. Ja.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
0: Aan de telefoon hebben wij Claudia. Claudia, goedemiddag.
3: En goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Ja, hartstikke goed.
0: Jij hebt iets uitgebracht, heb ik begrepen. Ik heb het ook al beluisterd. Maar vertel eens even wat over jezelf. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat doe je?
3: Ik ben Claudia Lahu Corrado en ik ben DJ. Ik heb twee namen, Lady Lago en Claudia Corrado. De Lady Lago is wat iets meer house en tech house. En Claudia Corrado is melodic techno. En ik draai dus al 25 jaar in de scene. En ik produceer ook al jaren. En dat doe ik nu samen met Patrick Thijssen. En we zijn nu bezig met een heel album voor alle twee mijn namen, zou ik maar zeggen. Voor Claudia Corrado en voor Lady Lago. En Lady Lago, Terre de Passion, dat nummertje wat jullie nu hebben, dat is zeg maar de eerste single op mijn eigen label, Corrado Records.
0: En hoe ben je er opgekomen om je eigen label op te starten?
3: Nou, ik heb al jaren heel veel platen uitgebracht. Maar eigenlijk best wel een beetje ben ik eigenlijk gepusht naar dingen die ik eigenlijk helemaal niet wilde. En dus nu ben ik gewoon, ik denk ik ga nu gewoon helemaal zelf alles doen. En dan, hoe zeg je dat? Ik wilde gewoon mijn eigen sound gewoon naar buiten brengen. En niet meer dat ik werd gepusht om allerlei andere dingen te doen.
0: Nee, je moet altijd bij jezelf blijven, zeg ik altijd maar. Dat vind ik ook hoor. Maar dat heb je goed gedaan, want het klinkt echt waanzinnig. Want wanneer ben je nou echt begonnen met de DJ'ing, zeg maar? Want je zegt 25 jaar al. Ja, ik heb geen idee hoe jong jij bent. Mag ik dat afvragen als mannen zijn? Ik denk het niet, hè? Dat
1: kan je niet maken.
0: Kan ik niet maken. Nee. Ik heb zelfs trouwens ook vroeger.
3: Ik ben heel jong.
0: Wat zeg je?
3: Ik was ongeveer in 2001 begonnen.
0: Oké. Ja, goed. Ja. Ik heb vroeger ook gedraaid als house DJ op diverse feesten. En P60 in Amstelveen. Maar ook Beach Bop, Bloemendaal. Door het hele land, zeg maar. Maar ik doe het niet meer. Ik hou het niet meer vol. Dus hey, je mag je plaat even zelf aankondigen.
3: Ja, dit is Lady Lago en NPL. Terre de Passion.
0: Ik zeg, het klinkt lekker. Je hebt Portugese achtergrond, had ik begrepen. Maar het klinkt echt super, super zomers. En ik hoop echt dat het een grote hit gaat worden.
3: Ja, het is ook heel leuk, want mijn zoontje en neefjes en nichtjes uit Portugal en nog een paar kinderen, die zingen er ook in. Dus dat is heel erg leuk.
0: Ja, koor, dus. Dat kan me voorstellen. Een zomerse plaat, het wordt een zomerhit. Ik ga hem in ieder geval vaak draaien in deze show, de Traffic Jam.
3: Nou, super.
0: En ik hoop echt dat mijn collega DJ's deze plaat ook oppakken. En nog belangrijker dat de grote zenders in Medialand het ook oppakken. Ai, ai.

0: zomerse muziek in de zomerse Traffic Jam. Lady Lago / Claudia Conrado. En ja, dit moet de zomerrit van 2026 worden. Collega's van Jam FM, plug deze plaat, echt waar. Ik ga hem volgende week ook weer draaien. Oh ja, nee, volgende week is Olaf van Tolen. Olaf, draai deze plaat. En misschien moeten we hem wel als Jam Smash Hits maken. Terra da, en dan mag jij het uitspreken. Ik ben niet zo goed in Portugees.
1: Oh, nou, nou. Terra da Paxau.
0: Paxau, Paxau.
1: Paxau.
0: Ja, dat klinkt goed. Ja, waanzinnig rit. Ik had hem eigenlijk het eerste uur ook om moeten draaien, maar goed, dat even te zijn. Dit is Solvi. Samen met David Joseph en You Can't Hide. Dit is de Traffic Jam met Eus en Erik. Tot aan 6 uur. Op de 104.9 FM in Ouder Amstel en omstreken. 107.2 Amstelveen.

0: bekend, Hide Your Love. Het is zo'n beetje hide and seek. Oftewel, wat is dat, Eus? Hide and seek.
1: Ja, nou, stopje spelen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, helemaal goed. Dus, zullen we dat zo meteen ook gaan doen?
1: Nou.
0: Ja, nee, nee, dat kan niet, hè. Iemand moet dat mengpaneel bedienen. David Joseph en You Can't Hide. In samenwerking met Solvi. Ja. We hebben nog één track te gaan tot het nieuws van 17:30.
2: Gotta go, gotta go.
0: Ja, I gotta go, gotta go.
2: Go, go.
0: Mooie versie. En bootleg is dit van een aantal jaren geleden. Ja, toepasselijk nummer ook voor mij vandaag, deze dag. Ja. Je kan niet altijd zes gooien, hè, Eus? Nee, hè. Dit is Dominica. En de track heet I Gotta Let You Go. Tot straks na het nieuws van 17:30. Bye bye. Tot zo.

0: ik zo de verkeersinformatie zie, dan zie je duidelijk dat het in het zuiden des lands een stuk rustiger is qua verkeer. Want ja, daar is het nu mijn vakantie. Maar ja, boven de rivieren dus niet. Dus dat hoor je zo meteen. Dit was Dominica en I Gotta Let You Go. Ja, de redactie zit alweer klaar achter het raam voor het nieuws van 17:30.
1: Radio Oude Ramstel, FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 17:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het...
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag... tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier... en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig?
2: Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedroon gevonden. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Theatervoorstelling in Schouwburg Amstelveen en Tamerlaan in Uithoorn wordt aangepast. Mijn naam is Maurice Becker. In Schouwburg Amstelveen speelt het Nationale Theater op woensdag 13 mei de voorstelling genaamd Operation Hellfire. Regisseur Erik de Vroet maakt een spannend toneelstuk over het internationaal strafhof waarin regels en macht met elkaar botsen. Ben je geïnteresseerd hierin? Kijk dan voor meer informatie op schouwburgamstelveen.nl. In Uithoorn wordt de kruising van de Tamerlaan en de Prins Bernhardlaan aangepast. Dit is nodig om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Doordat het geheel een nieuwe vorm krijgt, zullen de werkzaamheden circa 3 weken in beslag nemen. Verkeer op de Tamerlaan wordt deels omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de route wel blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Aan het einde van je werkdag, is er de Traffic Jam.
0: Ja, daar zijn we weer voor de wegdekinfo. A6 Muiden Lelystad tussen Almere Buiten en afrit Lelystad Airport, waar denk ik over een jaar de vakantievluchten vandaan gaan trekken. 5 kilometer in 8 minuten vertraging. Dan gaan we... Nou, eens even kijken. Nou, dat was het wel zo'n beetje in onze regio. Nou, weet je, ik doe niet zo flauw. A12, Duitse grens. Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velsenbroek, 9 kilometer. In 36 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Nou, ik zeg, heel veel sterkte als je erin staat. Ik weet niet of we daar te ontvangen zijn in het Duitse Gent. Maar goed, dat even tezijde. We gaan door met de muziek. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Traffic Jam.

0: It's up to you. Het is up to you.
1: Zeker weten.
0: Ja. Mark Funk en Danny Cruz en Anna Ingram. Gezamenlijk hebben ze deze track gemaakt. Je luisterde naar de extended mix. It's up to you. Ja. Weet je, en kijk om je heen met al die camera's tegenwoordig. Ja, je weet niet meer, maar geloof me. Je kan niet over straat lopen. Want...
1: Somebody's watching.
0: Juist, somebody's watching you. Op de achtergrond trouwens, dit is Rockwell. Hoor je ook de stemmen van Michael Clarkson? Zo zei ik dat vroeger altijd, dat is grappig, maar het is natuurlijk Michael Jackson. Helaas is die niet meer onder ons.

0: Ja, waar je ook kijkt in je neighborhood, Eus.
1: Ik hou je in de gaten.
0: Ja, je staat nu ook op beeld, hè? Kijk, zie je die camera daar?
1: Ja, ik zie hem helemaal.
0: Ja, jongen. Open en bloot. Rockwell was dit met Somebody is Watching You. Of Chambal is Watching Me. Trouwens, Shark Attack heeft er ooit ook een nummer van gemaakt. Nou ja, goed, dat even te zijn.

0: En dan ben ik benieuwd of jij dat nummer gaat herkennen wat je nu hoort. Neus schudden, nee.
1: Nee, toch niet.
0: Jaren 80. Het nummer is wel helemaal overhoop gegooid. Dat wel, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed. Unique.
1: Unique.
0: Met What I've Got Is What You.

0: is lekker hoor. Zelfs Eus die gaat dansen. Hij staat nu op, gooit zijn krukken opzij. Oh. Ik wist niet dat je dat allemaal in je had, Eus.
1: Mijn man is

0: Oprecht. What I've got is what you need. L-O-V-E-love. Ja, ik dacht even dat hij dit nummer niet kende, maar... Hij kent de tekst beter dan ik. Ja. Dan zit hij opeens een kat in een rood hoofd. Hoe kan dat? Hij is zo zwart als roet en dan toch een rood hoofd krijgen.
1: Toch.
0: Ja, bijzonder. Even kijken, we hebben nog pak een beetje 11 minuten te gaan. Dit was trouwens Unique and What I've Got is What You Need. Wie komt hier naar onze show, Eus?
1: Het is Pieter Kuyt.
0: Pieter Kuyt, ja.
1: Pieter Kuyt.
0: Die altijd het weekend inluidt. Heel goed. En zijn show heet 60 Minutes of...
1: Classics.
0: Ja. Kijk, ik luister altijd. Als ik weer terugrijd vanuit de studio Ouder Amstel. Hij draait altijd goede muziek, Pieter Kuyt. Dit is een fijne van Sharon Wett. Is ook onder handen genomen door Save the Robot. Heeft hij wel goed gedaan. Dit is Alexander O'Neill. How You Feel. Ik bedoel, Alexander O'Neill, what's missing? Ik zit naar de verkeerde kant te kijken. Wat een surfer te nijden. Alexander O'Neill, what's missing? Ja, niks gebeurt.

0: Ja, Eus.
1: Ja, ja. Dit is natuurlijk Alexander O'Neill.
0: Het track heet...
1: What's Missing?
0: Missing, inderdaad, ja. Ooit optreden gezien van Alexander O'Neill in Escape. Dit is iets met
1: natuurlijk Shannon Red. Shannon Red.
0: Ja.
1: En dit track is I Love You Feel.
0: I Love You, ja. Een mooie track is dat van Shannon Red. Grote hit ook van haar was natuurlijk In The Name Of Love. Dat is denk ik wel de grootste hit geweest in de Nederlandse top 40. Maar deze klinkt ook wel fijn, hoor.

Sharon Wetz en I Love How You Feel. De één laatste track was dat van de Traffic Jam met Erik Dolleheneus. Zometeen heel veel plezier met Pieter Kuit, die altijd het weekend inluidt met 60 Minutes of Classics. Ja, en ik kan het even niet laten hoor. Speciaal voor Lady Lago, ofwel Claudia. En draaien we hem nog een keer. Terra de Paxio. Ik denk dat dit echt een grote zomerhit gaat worden. Let op mijn woorden. Tot over 2 weken.

0: The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed!
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Een melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: 11 deelauto's erbij in Aalsmeer en Kudelstaart. Minder auto's, meer ruimte. En kinderen tonen hun blik op de toekomst in gratis tentoonstelling. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Aalsmeer en Kudelstaart hebben er 11 deelauto's bij die op vaste plekken in de wijken staan en direct te gebruiken zijn. De gemeente wil hiermee een duurzaam alternatief bieden voor de eigen auto en zo zorgen voor minder parkeerdruk en meer ruimte in de buurt. Volgens aanbieder Greenwheels kan één deelauto gemiddeld 14 privéauto's vervangen. Autodelen wordt steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor flexibel gebruik zonder vaste kosten, zoals verzekering en onderhoud. Afgelopen woensdag opende in het stadhuis een gratis kindertentoonstelling over de toekomst van de stad. Meer dan 300 kinderen maakten samen met kunstenaars opvallende werken. Van een UFO tot een animatiefilm en een rap. De expositie laat zien hoe jonge Amsterdammers naar hun stad kijken en is te bezoeken tot en met 14 juni. Je vindt de tentoonstelling in het stadhuis aan de Amstel met ruime openingstijden door de week. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Het is vrijdag. Weer een werkdag voorbij.

lekker, Aretha Franklin. En de Free Ray of Love bij de classics van Jam FM daarvoor. 50 Second Suite en You're My Last Chance. En dit is Beyoncé.

Ja, vaak op vrijgezellenparties komt dit voorbij. Put a ring on it. Single Ladies was Beyoncé bij de Classics van de MFM. Zijn er iedere werkdag, hè, tussen 6 en 7. En je kan ze zelf ook indienen. Dus hoe mooi is dat. En ik mag de vrijdagshow doen. Extra leuk. Kom je nog wel eens een club binnen en zie je een dame en die zegt tegen je...

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Als het aan asielminister Van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via een vogelspotreisorganisatie. Aan boord van dat schip brak het hantavirus uit. En de Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Gemeenteraadsvergadering en rolstoelfiets beschikbaar. Mijn naam is Maurice Becker. Op dinsdag 19 mei is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd met onder andere de stand van zaken over Duo Plus. Duo Plus is in de gemeente Ouder Amstel de organisatie die allerlei taken uitvoert om efficiënter te werken. Wil je de vergadering live bijwonen, dan kan dat via verslag.ouder-amstel.nl. In Ouderkerk aan de Amstel kunnen inwoners met gezondheidsproblemen gebruik maken van een rolstoelfiets. Vrijwilligers van Stichting Coherente organiseren tochten onder meer naar de Oude Kerkenplas en de Ronde Hoep. Om de dienstverlening uit te breiden is Coherente op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk hiervoor op coherente.nl. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

de dame die in 1976 en 78 door Billboard werd erkend als beste vrouwelijke instrumentale muzikant. Maar ze kon ook zingen. Bobby Humphrey, Let's Get Started. Tweede half uurtje weer van deze Classics Budget.

Mooie samenwerking tussen de Brooklyn Dreams en Donna Summer. Je hoorde Heaven Knows. Bij Jam FM zijn de 60 Minutes of Classics. Tot aan 7 uur nog bij je met George Duke. En Shine On Baby.

aan alles komt een eind. Dus ook aan dit uurtje Classics bij Jam FM. Worden Evelyn King en I'm in Love. Straks nog veel meer klassiek materiaal na 7 uur. Ja. Met DJ Fresh. Met de volgende week weer dezelfde tijd, dezelfde zender, dezelfde jam. Plaatje achter met de Players Association.

0: /4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special. Met live on stage, Karen White. Karen White met complete band. Live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Yo, check this out, man. We are catching a flashback the way it used to be, or may I say the way it should be, with the classic material. That's right, we got a variety of all different things. With my man, the DJ All-Star Fresh. All-Star Fresh. Do you know who you're talking about? You know what I'm talking about to the person right here. Cool DJ the Red Alert once again.
3: Back by Dope Demand, this is Classic Material with All-Star Fresh.
4: Straight from Mixing Control Center, you're listening to the sounds of Classic Material and you know the deal. Your weekend starts right here. En vanavond gaan we een lekkere 80s flavor tot 8 uur in de mix brengen.

En met deze dope sound zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie This Mission, This Transmission, right here on Jam FM. Deze uitzending kan je natuurlijk terug beluisteren via de website van Jam FM onder het kopje podcast. So you can listen back, right? Ook via de app trouwens, als ik goed geïnformeerd ben. Dus je kan het de hele week terug beluisteren. You need a little bit of this medicine. Thanks for listening and thanks for joining. Morgenavond ben ik er weer tussen 8 en 9 met Hotel Amazon. Give me some Stephanie Mills. Keep it peaceful, y'all.

op vrijdag 8 mei. The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via MEG.

0: Be there. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws.
12: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
8: Samen borduren verbindt Aalsmeer. Kunstwerk groeit met elke steek. En ondernemers Amsterdam schakelen zelf beveiliging in tegen groeiende overlast. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Aalsmeer gaat in mei weer het project Praatje met een draadje van start, waar inwoners samen borduren en elkaar ontmoeten. Het gezamenlijke bloemenkunstwerk krijgt uiteindelijk een plek bij het vernieuwde Flower Art Museum en staat symbool voor de verbondenheid in het dorp. Iedereen kan meedoen, ook zonder ervaring, en wordt begeleid tijdens de laagdrempelige sessies in mei en juni. Het initiatief laat zien hoe creativiteit mensen samenbrengt en nieuwe contacten laat ontstaan. Ondernemers rond het Oosterpark huren deze zomer zelf beveiligers in, omdat de overlast van drugsgebruikers en diefstallen blijft toenemen. Ook in andere delen van Amsterdam melden winkeliers vaker incidenten, soms zelfs wekelijks, en voelen medewerkers zich onveilig. Volgens ondernemers schiet de capaciteit van politie en handhaving tekort, waardoor problemen snel terugkeren. Het voelt machteloos, zeggen zij, omdat er weinig structurele oplossingen zijn. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze JamFM DJ's.
14: Now, 2 hours of the best Amsterdam late-night radio entertainment show coming to you.
15: I'm talking about you, you big, big freak.
14: Get ready for Joost van der Velde, Tommy Tudesky.
16: Hebben ze niks beters te doen?

0: ik hoorde er net ook al Hall & Oates. En nu dus Michael McDonald. Zo moet je het uitspreken, heb ik geleerd van collega Ron van Aken. Michael McDonald. Ron van Aken zei het zo. Sweet Freedom. En het vrijheid is begonnen. Het is weekend. Ja. Oh. Waar is die? Oh, die is het niet. Het is een solo-editie. Nou ja, oké. Wel een hele fijne potje van Momo Boyd.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.

0: ja, een paar jaar geleden. Nou, zeg maar 10 jaar geleden denk ik dat Tommy Tedeschi in Panama haar voor de microfoon kreeg. En hij was de toyboy van Karen White, The Secret Rendezvous. En ja, volgens mij is hij dat vanavond weer. Dat verklaart meteen zijn afwezigheid in deze show. Wie wel aanwezig was, was All Star Fresh. Tussen 7 en 8 Classic Material. Morgen weer verkrijgbaar in dit theater. En we hadden Momo Boyd. Oeps, dat was de hot jam van deze week. En dus Karen White vanavond. Misschien dat er nog kaarten zijn. Dat je kan misschien nog even naar de Escape kijken. Dan mag je nu even weg. Als je maar bij terugkomst hem weer op Jam FM zet en gewoon daarmee in slaap valt en weer verder gaat, dan komt het allemaal goed.
1: Hij maakt je gek, hij maakt je dol, hij maakt een vrouw misjoggen.

0: als dit alleen het voorspel is van het Love Game, dan belooft dat wat. Level 40, met een hele dikke L moet je dat zeggen. Level 42, met Mark King. En dan, ik ben wel eens in Ahoy geweest. Dat Level 42 optrad was wel mooi bijkomstigheid. Ik had daar kaarten voor namelijk. Maar dan is het donker en dan zie je zijn gitaar. Daar staat allemaal rode ledjes op. Of zijn bas. En dat was wel leuk. Dat was ook heel enerverend. Zo. En wat een gepingel. Het leek wel jazz. Straks nieuws over een jazzpodium in deze regio. En over jazz gesproken. Op zondagochtend wakker worden met jazz.
1: Start your Sunday smooth. Oh. Live your Sunday funky.
2: Jam on Sunday.
1: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met

0: Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. En de wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadsvergadering en rolstoelfiets beschikbaar. Mijn naam is Maurice Becker. Op dinsdag 19 mei is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd met onder andere de stand van zaken over Duo Plus. Duo Plus is in de gemeente Ouder Amstel de organisatie die allerlei taken uitvoert om efficiënter te werken. Wil je de vergadering live bijwonen, dan kan dat via verslag.ouder-amstel.nl. In Ouderkerk aan de Amstel kunnen inwoners met gezondheidsproblemen gebruik maken van een rolstoelfiets. Vrijwilligers van Stichting Coherente organiseren tochten onder meer naar de Ouderkerkerplas en de Ronde Hoep. Om de dienstverlening uit te breiden is Coherente op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk hiervoor op coherente.nl. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, Maurice. En zo is er nog een half uur aan vastgeknoopt. Weer een half uur Freaky Friday, zo. En zondag is het niet alleen jazz. Maar nee, dan is het Moedersdag. Ja, natuurlijk. Moederdag. En wat doe je dan als DJ? Dan zoek je een plaatje met mama uit. Nou ja, binnen onze collectie zit dat wel goed. Want hier hebben we Junior en Mama Used to Say.

Used to say Junior op Jam FM. En nog meer mama, oftewel Mother's Favorite Child. Met Eloni John en Paris Toon. En zo is dat een hitlink. Geen excuus. Is het vrij vertaald? No excuses. In a Real People Rework version. Nu heb je hem echt compleet als je hem zo hebt opgeschreven. Gefeliciteerd. En zondag is er ook nog Edwin van Brakel. Die heeft echt een moederdag special. Daar moet je ook gewoon even voor klaarzitten. Zondag tussen 2 en 4 op

Alles, violen zijn al weg. En langzaam maar zeker gaan ze al hier allemaal aan de koffie. Ik ben benieuwd wanneer die drummer nou... Nou goed, Ilone John, Paris Toon en Mother's Favorite Child. Mag ik denken, Mother's Finest? Nee, Mother's Favorite Child. Dat is weer die andere. No Excuses als moederdagplaatje. Je hebt ook Mama Used to Say hier gehoord. En dat was een hitlink met Junior op Jam FM. Nou, zo doen we dat als DJ. Knal, bam, goed. Het is Jam FM, dat zei ik net. Dat hoef ik niet nogmaals te herhalen. Knoop die oren, dat wel. Wij doen het voor Oudekerk en Amstel. Voor de Waver en voor Duivendrecht. Maar ook voor Amstelveen. Goedenavond. En er gebeuren hier dingetjes in de regio. En daar hebben we dan ook af en toe eventjes een update voor te brengen. Dan denk je, oh ja, dat is, ik voel me weer een beetje verbonden met de regio. Nou ja, in Amstelveen is de verbintenis ietsje anders. Want door de feestdagen, ziekteverzuim en materiaalpech. Afval in Amstelveen. Ja, nou dat klinkt heel dramatisch, maar goed, de containers zitten vol. Ze werken niet, dus mensen zetten hun vuilnis noodgedwongen naast de containers. Dus allemaal vogeltjes, allemaal kleine beestjes en stank. De gemeente belooft de achterstand vandaag weg te werken. Het grootste probleem bij de Amstelveeners is de klacht dat Amstelveen nu veel te veel op Amsterdam begint te lijken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Over Amsterdam gesproken. En dat is hier gewoon op een steenworp afstand vandaan. Amsterdam Zuidoost. Een nieuwe concertzaal voor jazzmuziek. We hebben haar anderhalf jaar geleden of zoiets al. Of misschien 2 jaar. Gaat zo snel. Hier in de studio gehad. Graciela Hunsel. Ribeiro. Ja, Ribeiro schrijf je, maar Ribeiro zegt. Zij heeft het allemaal aangeslingerd. Zij heeft haar best gedaan om het allemaal op te zetten. Mensen gesproken, geld losgepeuterd. En nu is het de Soul Jazz Stage in het Zandkasteel in Zuidoost. Het moet een muzikale huiskamer worden voor de buurt, maar ook voor lokaal en internationaal talent. Al sinds 2023 worden jazzconcerten in het Zandkasteel georganiseerd. De ruimte is knus. Maximaal 90 bezoekers. Er is een repetitiehuis ook nog. En nu is er dus echt de officiële opening geweest. Laatste nieuws. Oh, is het nou tijd voor de zomerjas of de tussenjas? Ik vind het nog wel een beetje fris. Maar het is zo fascinerend. Ik fiets naar de studio. Ik zie mensen ongeveer nog met handschoenen aan fietsen. Muts op en helemaal ingekapseld. En daarna komt er iemand in een kort broekje en een t-shirt langs fietsen. Het is zo schizofreen dit weer. Man. Maar goed, de komende dagen wordt beloofd het volop lenteweer. Volgens de weerman schijnt de zon uitbundig. Nou, dat is een uitspraak. De temperatuur kan wel eens dit weekend rond de 21 graden worden. En dat komt goed uit, want ik zag ook op weg hier naartoe dat het Amstelbad al... Nou, zag ik vorige week al, heb ik niet toen gemeld. Maar het Amstelbad is gewoon ook open. Je kan gaan zwemmen, gewoon in het buiten. Het is nog wat fris waarschijnlijk. Niet de 20, 22 graden wat lekker zwemt. Maar misschien iets van 18 graden is het water. Hebben we hier de temperatuur mee? Nee, dat niet. Nou ja, dan... Dat is in ieder geval het komende vooruitzicht. En daarna wordt het weer ijzig koud. Dit is Jam FM. We hebben een hot jam vorige week gehad van The Z. Die is hier ook in de studio geweest. Met Jaron Krantz is hier nu samen. En Kjeld Jacobsen met z'n allen in de studio. Hello World.

Jam FM met een goed gevulde chatroom. Jamfm.nl/chatroom, daar zie je dan DJ W, Truus uit Koedijk, Jolanda, Kokoman, Mademoiselle, Remco, Robert B, Ron en Allstar Fresh. En zal even ondergetekende ook nog. En deze viel goed in de smaak. Anita Baker en Sweet Love. We gaan eventjes voetjes van de vloer. Nee, we moeten on the floor. Rock it. Dat is het met Tony.

0: Het is 9 uur.
1: Op vrijdag 8 mei, de Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Haal je kaarten nu via MEG.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Hermans zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: 11 deelauto's erbij in Aalsmeer en Kudelstaart. Minder auto's, meer ruimte. En kinderen tonen hun blik op de toekomst in gratis tentoonstelling. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Aalsmeer en Kudelstaart hebben er 11 deelauto's bij die op vaste plekken in de wijken staan en direct te gebruiken zijn. De gemeente wil hiermee een duurzaam alternatief bieden voor de eigen auto en zo zorgen voor minder parkeerdruk en meer ruimte in de buurt. Volgens aanbieder Greenwheels kan één deelauto gemiddeld 14 privéauto's vervangen. Autodelen wordt steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor flexibel gebruik zonder vaste kosten, zoals verzekering en onderhoud. Afgelopen woensdag opende in het stadhuis een gratis kindertentoonstelling over de toekomst van de stad. Meer dan 300 kinderen maakten samen met kunstenaars opvallende werken. Van een UFO tot een animatiefilm en een rap. De expositie laat zien hoe jonge Amsterdammers naar hun stad kijken en is te bezoeken tot en met 14 juni. Je vindt de tentoonstelling in het stadhuis aan de Amstel met ruime openingstijden door de week. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: Butler. Of een Fairlight, of wat. Ik weet niet eens welke het exact is, maar het was wel creatief voor die tijd. Hè?
1: What in the world did we just listen to?
0: Dat was New Shoes and I Can't Wait. En daarom, geduld is een schone zaak. En zo zitten we in de tweede uur van Freaky Friday. Dat het nog allemaal mogelijk is tegenwoordig. Echt normaal zijn die reacties niet mals.
2: You are the motherfucking anti-Christ!
0: Maar goed, kennelijk wordt het nog even getolereerd. Want straks is DJ Blaze op de radio met de Blast from the Past. En dan komt het weer allemaal goed. En tot die tijd sleep ik je mee door het muziekavontuur wat Freaky Friday heet. Met, geen Tommy Tedeschi. Dat betekent dat er een paar dingen niet in zitten. Zoals de Gay Bar Classic. Ik denk niet dat die langskomt. De jaren 90 Dance Pauper zou ook wel eens kunnen achterblijven. Ik ga ze direct wel even naar het toilet, want daar hangt die natuurlijk. De verjaardagskalender, dat mag niet ontbreken in het serviceverlenende programma. En de conclusie is goed. Het is een solo-editie van dit programma, Freaky Friday. Maar de muziek is niet minder, want wie is hier?
3: Hey, luisteraars van Jam FM. Sarina Voren hier van Another Taste.
0: En Into the Night.

0: Sarina Voren. Zij stelde zichzelf ook voor.
1: Van... Hey, luisteraars van Jam FM. Sarina Voren hier van Another Taste.
0: Ja, dankjewel. En dan gaat ze ook nog zeggen dat ze een hot jam had. Maar dat is al lang geleden. Dat was met een ander liedje. Desalniettemin denk je nu van... Wacht even, dat hebben ze nu niet? Ja, zeker. Het is daar tijd voor, die verjaardagskalender. Muzikaal omlijst met de favoriete tune van Tommy Tudeschi in dit kader. Ja, die heeft het verzonnen. Maar verjaardagen mogen niet ontbreken volgens het format, volgens het handboek. Dus vandaar dat ik even naar het toilet ben gegaan. Ik ben even gaan kijken welke dag is het vandaag eigenlijk. Is het nu alweer de 8e? Oh, wacht. Ja, 8 mei 2026. Hier staat nog 17 maart. Jeetje, was dat allemaal... Wacht even. Oh, wacht even. Even verder bladeren. Ja. Op 8 mei in 1708. Jammer dat Tommy er niet is, want in Hardenberg was een grote brand als gevolg van een foutje van Aaltje Kraak. En hij heeft daar banden mee. Ja, niet met die brand, maar gewoon met Hardenberg volgens mij. 1980 op deze dag. De invoering van de nationale strippenkaart. En Duitsland capituleert ook in 1905. Gelukkig maar. Ik denk, dat moeten we vieren. Dat hebben we gevierd op 5 mei. Ik moest gewoon werken. Wat is dat voor een tweedehands viering? Echt vrijheid. Dames en heren, jongens en meisjes. 8 mei, ook de sterfdag van Jos Bergen-Henegouwen. De stem van Veronica, naast Alfred Lagarde. In 2023 is hij overleden. Maar goed, er waren ook mensen geboren. Bijvoorbeeld Harry S. Truman, die is 88 geworden. Op deze dag geboren, maar in 1972 overleden. En Henri Donant... Ja, dat is tegenwoordig zo'n schip, maar hij was van het Rode Kruis. Hij zou vandaag zijn geboren, maar hij is in 1910 overleden op 82-jarige leeftijd. Dan de mensen die nog leven. Ja, deze Trisha Paytas. Dat is een Amerikaans meisje, mevrouw, 38 inmiddels. Ik zit te denken, 10 jaar geleden of zo zag ik die op YouTube. Dacht ik, oh, wat grappig. En toen was het concept influencer nog niet zo aanwezig. Maar zij is wel hip op YouTube geweest, of misschien nog steeds. Een van de speciale vaardigheden die ze had, was ze kan 710 woorden in 1 minuut. 710 woorden in 1 minuut was het verhaal. Ik vind het veel, ik geloof het niet helemaal, maar goed, ik weet ook niet of het verstaanbaar is. Ik ben zelf wel niet verstaanbaar met 60 woorden in 1 minuut. Dus ja, je weet het niet. Trisha Paytas, dat is veel te lang aandacht voor zo'n mevrouw. Deze vind ik altijd vreemd. 6ix9ine, dat is een van de rapper. Hij is in ieder geval 30 geworden vandaag. KTB, beetje hup, die Engelse trip-hop. Dubstep volgens mij, maakt zij. 37 jaar jong. Het legendarische instituut is natuurlijk jarig. David Attenborough. Nog niet dood, maar wel ondanks al zijn reizen in alle tropen en door alle ziektes die je dan eventueel zou kunnen oplopen. Maar hij is nu 100. Mijn god, wat een leeftijd. 51 jaartjes jong, we hebben twee kandidaten. Enrique Iglesias, de zoon van, en hij deed ook zelf nog wat liedjes zingen. En Ruben Nicolai is ook 51 geworden. Chris Frans is 75 geworden.
2: Hé, hey, wie is dat?
0: Nou, die zat bij de Tom Tom Club en bij de Talking Heads. Dat is best wel goed hier. Simone Kleinsma, ach, kunst op de radio. 68 jaartjes jong. Nicky Plessen, dat vind ik ook een beetje een overbodige... in eerste instantie een overbodige influencer mevrouw. Maar misschien is ze heel erg leuk en aardig... maar op tv komt ze op mij niet zo over. Maar dat is mijn probleem. Ik wou het wel even gezegd hebben. Rick Makbach, hij deed iets met The Voice for Kids of zo, denk ik. Kan dat? 34 jaartjes jong. We hebben nog Dave Rowntree. Oh, die wil ik graag draaien, maar... Oh, dat is... Nee. Hij is 62 geworden. Hij is drummer van Blur. Woehoe! Nee, wat dat betreft gaan wij gewoon lekker snaren en gitaren. Ja, zullen we dat doen? Dat doen we.
3: Let's do it.
0: Want vandaag ook jarig. Alex van Halen, hij leeft nog. De drummer van Van Halen, 73. En die hoor je hier in de set.

0: Holding Out for Love. En op 2 mei was hij geboren. Maar goed, we hebben dat nu niet op een verjaardagskalender. Die hangt daar gewoon daar in de toilet. En dan ga ik nu niet... Ik zit midden in een show. What if? Dan hebben we het over Emma Mark. Komt ze direct na dat de nieuwslezers... En de, even kijken, wat is dit ook? Oh ja, morgenavond. Morgen aan het eind van de middag hebben we ook een programma. Ja, dat is...
1: Radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Thebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. En er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Theatervoorstelling in Schouwburg Amstelveen en Tamerlaan in Uithoorn wordt aangepast. Mijn naam is Maurice Becker. In Schouwburg Amstelveen speelt het Nationale Theater op woensdag 13 mei de voorstelling genaamd Operation Hellfire. Regisseur Erik de Vroet maakt een spannend toneelstuk over het internationaal strafhof waarin regels en macht met elkaar botsen. Ben je geïnteresseerd hierin? Kijk dan voor meer informatie op schouwburgamstelveen.nl. In Uithoorn wordt de kruising van de Tamerlaan en de Prins Bernhardlaan aangepast. Dit is nodig om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Doordat het geheel een nieuwe vorm krijgt, zullen de werkzaamheden circa 3 weken in beslag nemen. Verkeer op de Tamerlaan wordt deels omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de route wel blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. Tot zover dit lokale nieuws. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Maurice, jij hebt een biertje verdiend. Gefeliciteerd. Ach ja, zij zou optreden in Utrecht, in Tivoli. Maar ze kreeg last van haar stem. We hebben het over Emma Mark. Dit is de fijne plaat What If.

Wat een fijne stem. Maar helaas, haar stem is een beetje aangetast. Dat zei ze op 24 april, waardoor de rest van haar Europese tour niet doorgaat. Amber Marks, ze zou op 27 april optreden, of 28 april, in Tivoli in Utrecht. Mensen krijgen hun geld terug, is de bedoeling. En dat geeft van mij weer het idee van, ach, als ze nog een keer komt, dan kan ik hier voor kaartjes gaan, want ach, haar wil ik best wel zien. Amber Mark, Karen White zou ik ook wel willen zien. Ik heb haar al een paar keer gezien. Maar ja, die zit hier op een paar kilometer afstand en ik zit hier midden in een radioshow. Dus ik moet het met jou doen en ik doe dat verder ook met veel liefde op Jam FM. Jimmy Jam, Terry Lewis. Zij zagen een meisje, een zusje van, en dat wordt de grote zus, Janet Jackson. When I Think of You.

Ik zie in de chatroom dat Ron gaat slapen. Ron die gaat zijn bedje in. Hij heeft sowieso bijzondere tijden. Maar ik zag eens een keer een foto, dat moet ik wel even, Ron. En ik moest een beetje denken aan Chef en Oeko. En dan moet ik meteen weer denken aan Donna. Donna, jij hier? Zoiets. I Feel Love op Jam FM. Even kijken, dat waren allemaal mooie jaren 80 herinneringen. Maar zo direct gaan we nog verder de jaren 80 in met de enige echte DJ Blaze.

Ja, die gaat af snel weg. Nee, ik was even afgeleid, want ik denk dat hij is in een andere uitvoering. Ask for more, ask for more. En dan moest ik denken aan de Blue Monkeys, want die hadden volgens mij ook zo'n einde. Goed, dat is eventjes achter de schermen, moet je verder niks aan van aantrekken, want ik zit midden in een show. Het heet Freaky Friday. We kunnen alle kanten op. Ik probeer het toch een beetje beluisterbaar te houden. In ieder geval classics en ook wat nieuwe platen. En soms dat je denkt, oh, is dat nieuw? Maar leuk. En die is oud, maar wel heel lekker. Heartbeats. Dit is Yarbrough and People op Jam FM.

verboden op de hartafdeling van het VUMC. Heartbeats en Jarbro en People. Wat een drukte, wat een gezelligheid. De chatroom zit al vol. En in de startposities voor The Blast from the Past. Tot 10 uur. Holding on, dit is Julio Bashmore.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuur gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Vrijheidsstenen verspreid door Amstelveen op Bevrijdingsdag. En zo ziet Hoofddorp er straks uit. Kijk mee met VR. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Amstelveen zijn op Bevrijdingsdag bijzondere vrijheidsstenen verstopt door de Vrouwencirkel. Met de oproep aan vinders om een foto te delen op social media. Tijdens een workshop maakten deelnemers 2 stenen. 1 voor thuis en 1 om buiten achter te laten, zodat vrijheid steeds opnieuw wordt doorgegeven. Wie een steen vindt, mag die houden of weer ergens anders neerleggen voor de volgende vinder. Zo wil de Vrouwencirkel mensen blijven herinneren aan het belang van vrijheid. Ondernemers in Haarlemmermeer kunnen op 18 mei met een VR-bril de plannen voor de spoorzone Hoofddorp zelf beleven. Tijdens de Beukenhorst Bruist krijgen zij een kijkje in het toekomstige stationskwartier, de metro en de nieuwe HOV-lijn. De bijeenkomst draait om korte gesprekken, vragen stellen en netwerken zonder lange presentaties. Het event is van 16:45 tot 19:00 in het gemeentekantoor aan de Taurus Avenue. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

Ik zeg welkom vrienden hier in de Blast op Jam. 8 mei van het jaar 2026. En het is heerlijk licht als ik naar de studio toe rijd. En dit soort plaatjes al in mijn tas heb zitten. In mede 1985. Het trio Leather and Lace. Productie ook van onder andere Omar Santana. En dit zijn toch de plaatjes die je wil horen, toch? Jolanda, Robert, Remco. En Jolanda denkt dat onze meetalent uit het hoge noorden komt. Dan heb je het mis. Dat is onze Mega, die ook op luister is. Die zich ook meldt in ons digitale buurthuis. Ik zie Allstar Fresh ook nog. Wat een feest, mensen. We gaan er weer twee heerlijke freaky uren van maken. Cheesy disco, de vetste electro, freestyle. Alles wat jij wil horen. Deze is ook enorm lekker. Bernice Watkins. In The Blast. Tot 12 uur bij jou. Blaze. Enjoy!

En lekker druk op ons forum. Ik zag Ewald ook binnenkomen huppelen. En Weespoort inmiddels ook bij Amsterdam inderdaad. Zo wordt de metro van Amsterdam ook doorgetrokken naar Hoofddorp. En al die randgemeentes heet inmiddels Amsterdam. Verkoden Friday. Ik laat ik een bekende van stal pakken. Mr. Tom Brown. Met zijn Rocking Radio hier op Jam.

je even mee naar, wat zal het zijn, begin jaren 90. En ik las het net al op het forum, plein 4045. Ik woonde bij de Kolenkit. En dan liep je altijd even zo'n rondje op Koninginnedag. Bosselommerweg, Slotermeerlaan, richting plein 4045. Even op zoek in die platenbakjes. En jawel hoor, deze stond daar gewoon voor een guldetje. En het is een hele dure gebleken. Maar hij staat nog steeds hier heerlijk in een plastic hoesje hier bij DJ Blaze. Plankje nummer 1. In studio 2. En net op het forum las ik even mee. Werd toch niet in de morning time. Tremaine Watkins. Volgens mij gewoon een gospelzangeres die vanuit de kerk is opgestart. En we zouden de rock gewoon even doen. Low BPM's. Ik vind hem altijd lastig te mixen. Waarom draai ik hem eigenlijk niet zo heel vaak? Hij is wel heel lekker. Lekkere lange 12 inch. Ik hou daarvan. Hij is dan voor Meta. En een shout-out to EFS. Welkom jongen.

gaan er het tweede uur uit met Love and War. De hele wereld staat in brand. Dus ik spreek je in het tweede uur. Heb je een verzoekje? Zet hem in de jambox. Ga ik op zoek. Enjoy!

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

We starten het tweede uurtje met zo'n heerlijke party rap. Dat doen we met de Jam to Remember. En de verzoekjes liggen klaar.

En ook niet meer onder ons. Maar de grote Rick James heeft een mooie nalatenschap voor ons achtergelaten. Heerlijke albumtrack van Hypnotize. En ik vergat nog te zeggen in het eerste uur, maar gelukkig schreef Metalent het zelf al op het forum. Zijn heerlijke remix van Seven. Bij deze ook weer gezet, Meta. Megabert, de andere man uit het nog hogere noorden, zit klaar met zijn witte breakdance handschoentjes. Kartonnen doos op de grond. Alles een beetje aan de kant, zodat hij heerlijk kan breken. Verzoekje van Jolanda gaat er ook aan komen. Maar eerst gaan we die BPM's een beetje omhoog gooien. En wordt het een stukje freakier hier in de blast. De Tibetan Jam. Uitgevoerd de raps door Mr. Ice-T. Claw van de Wheels of Steel. En Dave Storrs voor alle elektronische geluidjes. Enjoy. But we have occupied all free.

0: Heerlijk poppie. Maar dan die heerlijke dub remix. Hier zit gewoon alles in. Volgende keer doen we gewoon de E-side, die electro mix. Ik hou hier gewoon van. Dat is het, cheesy. En dat kan allemaal hier in de Blast of Jam.
1: Zoals.
0: Gaan we over naar het verzoekje van Yolanda.
2: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jam. Your favorite old school jam. Yeah.
3: 1984.
0: En het is niet echt Italo, maar we beschouwen het wel met z'n allen als een Italo plaat. Maar dit is gewoon de Sabadell sound from España. Maar wat een heerlijke knaller is dit. Mr. Ivan. Twee grote hits gemaakt, waaronder deze en de Baila. Ik mocht kiezen. Deze geeft me net eventjes wat meer sfeer. Gaat even iets meer onder de huid zitten. Foto.

voorstellen van een freestyle top 25. Ja, ik denk dat je dan alleen gewoon een ondergetekende achter de mic krijgt. Ik denk dat de rest niet verder komt dan Taylor Dane en Shannon en Alicia. Alstar en ik zijn daar denk ik wel iets verder in gegaan. Dit is freestyle afkomstig, onder andere van Stock Aitken en Waterman. En kwam zelfs af van de soundtrack van de Madonna film Who's That Girl? Klinkt ook wel een beetje poppy, maar zoals ik al eerder zei, cheesy disco mag niet ontbreken in de blast. Alle duistere hoekjes van de disco in de 80's proberen we altijd even aan te tikken. Ze mogen vals zingen, als de beats maar goed zijn, hè. Toch anders dan de jeugd die naar die psychmuziek van Boys to Men luistert. Althans, in my opinion. Er zit geen beat in, jongens. Hou niet van. Nog even een mededeling van huishoudelijk aard. Volgende week geen blast. Ik heb een feestje in het Concertgebouw in Amsterdam. Dus daar ga ik naartoe. En ik zal niet de AI-robot inzetten, Metaland. Ik kan mij natuurlijk nooit vervangen, dat weet je ook wel, hè? Wie verzint nou om cheesy disco te gaan draaien? Nou, een dikke elektroklapper. Hey, dan ga ik afscheid nemen met één plaat die ik altijd moet draaien. Rond deze tijd. Vergeet het niet. Zondag moederdag. Denk aan je moeder, denk aan je vriendin, denk aan je zusje. Je vrouw, je verloofde. Denk er gewoon aan. Spreek ik je over 2 weken een nieuwe blast. Enjoy the Divine Sounds. De traditionele plaat die ik volgens mij al een jaar of 20 hier op Jam & Discount rond deze tijd op de draaitafel leg. Enjoy, goed weekend. En tot over 2 weken. Ciao.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
2: 23 funky disco tracks in de mix in Jam Mix On. Met de komende 60 minuten ruimte voor onder andere Clockwork, Captain Rap, Fatback, Shalimar, The Dash Band, Funkadelic, The Gap Band, Change, Alexandre O'Neill, Angela Beauville en Jelly Bean met Who Found Who. Maar de eerste is van Glenn Jones, Everlasting Love. Veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Weer een nieuw uur Jam Mix On met 23 funky disco classics. Dit uur hoor je onder andere D-Train, Billy Griffin, Freddie Jackson, Sherrick, Bobby Brown, Rolls Royce, Comico, Bootsy Collins, Bobby Thurston, Colonel Abrams, George Benson en Skipworth & Turner. Maar we beginnen met de BB&Q Band en Genie. Veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam, jam.
4: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
6: Jam Mix On.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarten. Jam on Saturday.
3: Jam,
2: Jam. Jam FM. Turn that damn music up.
3: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.